0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

Jukeboxen en wasmachines, koffiezetters, groentepletters, hakfabrieken, statistieken, niet-machines, welbelovers, flipperaars en duikerlaars. Mixers, makkers, staat u wild geraas. Door elkaar gedraaide afstandselementen, hele grote bergen centen. Je kunt van nu af alles laten, je hoeft alleen maar dood te gaan, de rest doen al je automaten. En voor de tranen op mijn wangen koop ik ruitenwissers. Jukeboxen en wasmachines, koffiezetters, groentepletters, hakfabrieken, statistieken, niet-machines, welbelovers, flipperaars en duikelaars. Jukeboxen en wasmachines, koffiezetters, groentepletters, hakfabrieken, statistieken, niet-machines, welbelovers, flipperaars en duikelaars. Jukeboxen en wasmachines, koffiezetters, groentepletters, hakfabrieken, statistieken, niet-machines.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

dorp Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

Het is alweer 50 jaar geleden dat Sweet Love van Ferrari in de top 40 stond. Ja, in de Lage Landen op 29 mei 1976. Hè? Ja, stond het op de allereerste plaats op deze dag. Hè? Goedemorgen, het is vrijdag, bijna weekend. 29 mei 2026, even voor de statistieken. Ja, we zijn vandaag bezig met aflevering 5357 van Voor de Wekker Wakker. Ja, dat is een aardige ruk, jongens. Ik zal eens een keer gaan uitrekenen hoeveel jaar dat is. Maar ik ben de tijdsbesef een klein beetje kwijt. Maar goed, dat maakt niet uit. We zitten hier nog steeds op de bovenste verdieping van het grote Van Vliet-complex, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Ja, het is onverstotelijk aangetoond dat één en dezelfde bruinvis in zowel de Oosterschelde als de Westerschelde rondzwemt. Zo blijkt volgens de laatste berichten en de laatste foto's die men op internet heeft gedeeld. Ja, onderzoekers van de stichting Delta Bruinvis die hebben gebruik gemaakt van foto-identificatie. Ja, grote vraag is nu hoe de bruinvis van de ene in de andere zeearm van de Noordzee is terechtgekomen. Ja, via de Oosterscheldekring en dan buitenom, dat denkt men, dat is het meest aannemelijk. Ja, of het moet via het kanaal door Zuid-Beveland zijn gezwommen. En dan had het ook door de sluis heen gemoeten bij Hans Wiert. Maar daar twijfelen ze een beetje aan, ja. Ja, de stichting Delta Bruinvis die fotografeert al een tijdje bruinvissen en heeft ook een database opgebouwd van 150 verschillende exemplaren. Ja, de bruinvis L012R004 die werd voor het eerst gefotografeerd en zwemt meestal rond in de buurt van Burgsluis. Sinds 2012 wordt hij al gesignaleerd. Maar ja, nu lijkt deze bruinvis te zijn begonnen aan een zwerftocht. Ja, een wandelaar heeft de foto gemaakt. Het is bijzonder, zegt de bioloog. En waarom deze bruinvis aan het zwerven is, dat is nog de grote vraag. Ja, het dier duikt regelmatig op in de Westerschelde. En het is daar ook goed toeven, want daar zit genoeg inktvis. Daar zitten genoeg kwallen, sprot, nou ja, alles wat zo'n bruinvis eet. Dus aan eten heeft hij in elk geval genoeg. Maar ook haring, hè, zit daar en veel kabeljauw. Maar goed, ja, wat hij een beetje aan het doen is, deze bruinvis, is een beetje gewoon aan het... kom nou zeg, jongens, de mens doet dat toch ook? Die gaat toch ook af en toe eventjes een beetje rondtoeren? Hè? Deze bruinvis is gewoon even een uitje aan het maken. Ja. Maar goed, ja, het is wel weer iets bijzonders. Ja, ik vind het altijd leuk, weet je, die berichten over dieren en zo. En vooral als het goed gaat, hoor. Want ik heb ook wel eens in dit programma aan het begin wat berichten gehad van dieren die minder goed waren, toch? Ja. Maar goed, voor de wekker wakker, ik zeg goedemorgen. Dit is het ochtendradio-feuilleton.

Classic.

0: liedjes zelf inkleuren. Twee liedjes uit de jaren 90 in de back-to-back classic bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen, het is vrijdag. Dus eventjes de hoogste tijd, want we gaan even kijken naar het nieuws.
1: Een dagelijkse ochtendshow. Wie wil dat nou niet? Zeg Erik, wat is het nieuws voor vandaag?
0: Nou, is heel makkelijk. Ga even kijken naar het nieuws, jongens. Twee Roemenen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag licht gewond geraakt toen een drone insloeg in een wooncomplex. Volgens Roemenië was de drone Russisch. Het zou trouwens de eerste keer zijn dat de Roemenen gewond zijn geraakt door een Russische drone. Ja. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over de vraag of het land toe moet treden tot de Europese Unie en lid moet worden. Ja, het parlement steunt daarmee het twee-stappenplan van de regering. Zo wordt er een tweede referendum in het vooruitzicht gesteld als de onderhandelingen echt tot een lidmaatschap kunnen leiden. Ja, dan gaat dus IJsland toetreden tot de Europese Unie. Hè? Ja, het is eventjes afwachten natuurlijk. 29 augustus pas, dan wordt het referendum gehouden. Ja, en de Verenigde Naties die plaatsen Israël op een zwarte lijst wegens het gebruik van seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur Danny Danon bekendgemaakt op X. Hij heeft ook gezegd de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Ja, het jaarlijks rapport van de Verenigde Naties over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt. Maar Israël die heeft het zeg maar al wel gedeeld. Dus ja, het wordt tegenwoordig gewoon gelijk op social media gezet. Hè? Ja. Ja, volgens het rapport is het aantal gevallen van seksueel geweld in conflicten over de hele wereld sterk gestegen. Ten opzichte van 2024, zo meldt het persbureau. Ook Rusland is dit jaar voor het eerst op de zwarte lijst geplaatst vanwege seksueel geweld tegen krijgsgevangenen en inwoners die tijdens de oorlog in de Oekraïne zijn vastgehouden. Ja, op de eerdere versie van de zwarte lijst staan terreurgroepen als Hamas, IS en de gewapende milities in landen waar de oorlog woedt, zoals de Rapid Support Forces, oftewel RSF, in Soedan en Al-Qaeda in de islamitische Maghreb in Mali. Ja, opname op de lijst is een vorm van diplomatieke druk en zo zijn er ook geen concrete sancties aan verbonden. Ja, de aantijgingen nu aan het adres van Israël is niet nieuw. In april is er al een rapport verschenen van Save the Children. Daar staat ook in dat Palestijnse kinderen in militaire gevangenissen worden gemarteld, seksueel misbruikt en uitgehongerd. En ook in wat eerdere rapporten van de VN maakt men al melding van seksueel geweld tegen gevangenen. Ja. Dus Israël staat nu op de zwarte lijst. Hè. Ja. Zo is er ook een politieke campagne bezig tegen Israël. We zullen blijven strijden, zo zegt een van de mensen op het platform. We zullen alles aan de kaak stellen. De waarheid zal zegevieren. En volgens de ambassadeur heeft Israël bewijsmateriaal, documenten en antwoorden op elke beschuldiging geleverd. Zo heeft de VN-vertegenwoordigers ook de boel uitgenodigd om te plaatsen onderzoek te doen. Maar ze hebben ervoor gekozen om dit niet te doen. Ja. Nou ja, het is allemaal ellende in de wereld. Hè. Die oorlog die is nog steeds niet afgelopen. Hè. Nee, maar goed. Voor de Wekker Wakker, op deze dag in 1971, het is eventjes geleden, staat er een liedje van de Rolling Stones in de top 40. Het liedje dan heet Brown Sugar en blijft er 2 weken staan.

0: Ja, zo kunnen ze ook zijn, hè. Ja, Valencia, ai ai. En My Mind Missing, hoor je als de dagtopper van vandaag. Ja, de dagtopper, altijd van een nieuwe artiest aan het firmament. En want we zijn altijd op zoek naar nieuwe muziek. En dan hoor je dat als dagtopper voorbij komen, hè, in Voor de Wekker Wakker. Ja, op vele verzoek, ik zei het al heel af en toe, een oude column van Beer. Oftewel van Donders, oftewel, ja, Pastoor Zervaas. Nou, we hebben nu een column gevonden. Dat is eentje van 2024, dat is 2 jaar geleden. En dat ging toen over een pakje. Luister met aandacht.
1: Beers, roddelijke breuzel.
2: De Limburgse buurman praat al een paar dagen niet meer tegen mij. Eigenlijk is het ook dat mijn schuld. Ik had dat eigenlijk ook niet moeten doen, hè. Hoe is dat nou eigenlijk zo gekomen? Nou, een paar dagen geleden riep de Limburgse buurman mij binnen en zegt u, kom eens even kijken. En had u op de keukentafel 7 fluitkabouters staan. Hier staan 7 fluitkabouters. Ik zeg, wat buurman, flutkabouters? Nee, fluitkabouters. Kijk, als ik er langs loop, dan is er een sensor zit erin. En als ik er langs loop, beginnen ze allemaal te fluiten. Ik zeg, geweldig zeg. Ik zeg, geweldig, wat een herrie, hè. 7 fluitkabouters. Ik zeg, hoe kom je daar nou zo aan? Nou, dat zal ik je vertellen, zei de Limburgse buurman. Ik ben in een winkelcentrum Hoogkaterijnen in Utrecht geweest en daar verkopen ze pakjes. Daar is een pop-up winkel en die verkoopt onbezorgde pakketten. En de mensen staan in de rij en ik heb ertussen gestaan en ik heb 7 pakjes gekocht. Heb ik ze thuis uitgepakt en wat bleek, 7 fluitkabouters. Ja, ja, ik zeg, leuk. Leuk zeg. Wat ga je ermee doen? Dat weet ik nog niet. Ik zeg, oké, ik ben gegaan. Ik heb thuis op de zolder eens even gekeken in mijn verkleedkist van de carnaval. En ik heb een heel leuk kostuumpje eruit gehaald. En dat heb ik hem gegeven in een net pakje. Bel hem aan. Ik zeg, buurman, ik heb nog een pakje voor je. Ben je in Utrecht geweest? Ik zeg, min of meer, alsjeblieft. Ik ben naar binnen, hij pakt het uit. En eigenlijk had ik het niet moeten doen. Ik had er sowieso schik in, maar ik had het niet moeten doen, hè. Ik had hem geen kostuumpje moeten geven van Sneeuwwitje. En dit was Beer. Graag tot de volgende keer.

0: Ah, mooi liedje, hè? Rond het ijs, een leven geleden. Nou ja, heel lang geleden. Zo zal het zijn, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. En dat zat na de column van Berg, die we af en toe in de herhaling gooien. En ook Pastoor Zervazen. Ja, heel af en toe hoor je een oud fragment van deze, ja, toch wel man waar ik een ontzettend grote fan van ben, of van die donders. Goed, Voor de Wekker Wakker, even kijken naar het weerbericht vandaag. Het is vooral in het noordelijke deel van de Lage Landen klein beetje onstuimig. Daar kan een onweersbui plaatsvinden en de temperatuur die loopt daar ook snel op. Temperaturen liggen bijvoorbeeld vanmiddag tussen de 28 en lokaal 33 graden. Dus ja, wat ik gisteren ook las, dat het de hele dag ging regenen. Dat vind ik een beetje raar, want in het weerbericht staat hier eigenlijk niks daarover. Alleen hoge temperaturen. Ja, in de loop van de middag dan gaat wel de kans op wat regen toenemen. In het binnenland met zware windstoten, onder andere hagel, ja, en veel regen. Dan pas, maar ja, dan hebben we alweer mooi weer gehad, hè? 33 graden. En na de buien dan draait de wind weer naar het westen en koelt het wat af. Nou ja, morgen dan is er ook weer veel zon. Maar in het zuiden is er dan wel kans op een regenbuitje. De temperaturen liggen dan ook tussen de 22 en de 28 graden. Dus het valt over het algemeen vandaag nog mee.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Nummer 48.

via social media. En ja, hij zegt dat hij uitkijkt naar de toppers. Hij wil weer iets leuks doen. Het gaat goed met mij. We hebben een leuke week, zo vertelt hij tijdens de repetities voor de concerten in de Johan Cruijff Arena. Ja, hij geeft wel toe dat het nog af en toe moeilijk is. Hij wil er ook weinig over kwijt. Hij zegt, ik ga er niet veel over zeggen. Als ik daar behoefte aan heb, dan kom ik wel naar jullie toe. Maar ja, hij kijkt in elk geval wel uit naar de concerten met de toppers. Hè. En de gemeente Arnhem heeft een vergunning verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten van Amerikaanse rapper Ye, voorheen Kanye West. Dat schrijft de burgemeester in een brief. Volgens de burgemeester hebben de aangekondigde concerten begrijpelijkerwijs veel commotie en ook heel veel reacties opgeroepen. Hij noemt de uitspraken van de rapper verwerpelijke uitingen die moreel en mogelijk juridisch volstrekt afkeuringswaardig waren. Maar hij zegt dat hij als burgemeester geen beslissing kan nemen op basis van persoonlijke of maatschappelijke afkeuring. Alleen ja, als burgemeester hoort de burgemeester van Arnhem te kijken naar zaken als openbare orde, beveiliging en andere veiligheidskwesties. Ja, en volgens de Arnhemse burgemeester zijn die zaken rond het concert allemaal goed geregeld. Dus ja, het Gelderdoom maakt zich dus op voor een concert van Kanye West. Ja, ik heb een liedje gevonden met Beyoncé samen. Ja. En dat is deze. Die heet Ego.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

never understand. What would scare me

0: de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Wakker worden met Erik van Vliet.
0: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaalomroepgoorlen.nl. Lokaalomroepgoorlen.nl

liefde, echte liefde, is liefde die oneindig is. Je deed als kind soms rare dingen, zij schonk je steeds vergiffenis.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

Yes, sir.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

Maria! Help me!

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

last time we were together. Lately it feels like forever.

0: Goedenavond en welkom bij de zending met DJ Maus. En we begonnen met 16 Horsepower. En ik zeg we, want ik ben niet alleen in de studio. Ik heb hier bij me Tim.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond Tim, welkom.
1: Ja, en dankjewel.
0: We hebben ook nog een spontane aanschuiver. En dat is Steven.
2: Hoi.
0: Oh, je had je voorgenomen om niet veel te vertellen vandaag.
2: Dat klopt. Daar ben ik vast mee begonnen.
0: Steven van Goolse Groeven voor de vaste luisteraars. Niet elke maandag, maar om de andere maandag.
2: Ja.
0: En Tim natuurlijk van Lenit op...
1: De andere zondag.
0: Op de andere zondag, ja.
1: Komende zondag dus ook.
0: Ja. Komende zondag ook. En ga je nog iets bijzonders doen?
1: We hebben een alternatief programma. Dus één keer in twee weken gaat het over punk, metal, alle muzikale substromingen die daaruit voortkomen. En komende zondag hebben we het over Hiera On Air en over Best Kept Secret.
0: Oké, dus met name met bands die daar spelen,
1: ja.
0: Denk ik dan. Hè?
1: Ja, twee festivals, ja.
0: Ja. En als je het hebt over bands die spelen... Nou, 16 Horsepower begonnen er niets voor niks mee. Steven en ik waren daar gisteren en we vonden het wel goed, hè?
2: Wauw, ja. Ik had er ook niet zoveel van verwacht. 21 jaar niet op een podium gestaan. Heel veel discussie over religie en politiek waarop ze uit elkaar geklapt zijn.
0: Oké.
2: Met name de zanger David Eugene Edwards is nogal fanatiek daarin. En ik denk, ik heb wel vaker bands gezien die een reunie doen, die dan nog steeds elkaar niet helemaal lief vinden en dat werkt niet op een podium.
0: Het bekendste verhaal is misschien wel van de Everly Brothers. Don en Phil, die nu elkaar niet eens aankeken tijdens de show. Maar wel nog steeds geweldig konden samen zingen. Ja. Dus ergens was het toch nog wel een lijntje. Maar goed.
2: Maar dat was bij deze band niet aan de orde gisteren.
0: Nee.
1: Het was natuurlijk wel dezelfde band nog.
0: Met een gitarist extra erbij. Ja. Dus het was origineel een trio. Dus bassist, drummer en David Eugene. En dat was nou een extra gitarist. Ja. En die gaf er ook wel een extra drive aan. Mooi. Dus,
2: Dat was echt heel goed.
0: Ja, en ik vond het ook wel mooi om met dit nummer te beginnen. Black Soul Choir. Niet omdat dat ook wel een hoogtepunt bij het concert was. Maar ja, het thema vandaag is Hello Darkness, My Old Friend. En dat betekent niet dat we Simon & Garfunkel gaan draaien. En ook niet dat we een bekend biertje gaan drinken met die slogan. Trouwens, die heb ik hier wel eentje staan. Dus die ga ik trouwens wel drinken dadelijk.
1: Oh.
0: Maar goed, ik mag geen merknamen noemen. Maar zoek maar op. Maar het ging natuurlijk... wij gaan vandaag wel echt een koor van zwarte zielen voorbij laten trekken in dit programma. Want ik heb Tim uitgedaagd om met allerlei donkers aan te komen. Wat toch niet per se metal is. Want dat is eigenlijk normaal een beetje jouw hang-up, hè?
1: Klopt. Er zit ook wel wat metal tussen vandaag. Ja. Maar niet alles wat duister is, is per definitie metal.
0: En ook niet alles wat metal is, is per definitie duister.
1: Ook dat. Er zit ook hele vrolijke metal die eigenlijk gaat over elfjes en draken en zo. Maar daar hebben we het vandaag natuurlijk niet over.
0: Niet over, nee. Ja. Nee, en zo'n 16 Horsepower, dat klinkt natuurlijk als een beetje Amerikanen. En dat is het natuurlijk in wezen ook. Maar daar zit heel veel donkerte en zwarte en duivelachtige dingen in. Dus dat was al meteen een goed begin. En Tim, wat heb je meegenomen?
1: Ja, nou wat zo meteen voorbij komt is de Xastour.
0: Ja?
1: Dat is een eenmansformatie uit Amerika.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk maakte die depressive suicidal black metal.
0: Is dat een genre?
1: Dat is een genre, dat is een specifiek genre. Dat komt ook straks ook nog voorbij.
0: Okay.
1: Het is echt een black metal is van zichzelf al een best negatief, neerslachtig stroming binnen de metal. Ja. En dan depressive suicidal is dan nog neerslachtiger. Dat is echt... Ja. Depressieve, suicidale muziek. Op een gegeven moment is hij daarvan afgestapt en is hij een beetje Americana folk gaan maken. Maar dan wel echt op een hele rare manier. En wat je zo meteen ook hoort is Mirrors Made of Misery. Het klinkt ook alsof er twee nummers door elkaar gespeeld worden.
0: Oh.
1: En het klinkt heel erg raar, gek en dissonant. En een tijdje geleden was hij in Hall of Fame aan het optreden.
0: Oh.
1: En het was de eerste keer ooit... Ook sinds zijn black metal tijd, ooit dat hij in Nederland was en ooit in Europa.
0: Mm-hmm.
1: En er waren dus een aantal mensen aanwezig die hoopten dat hij zijn black metal werk ging spelen. Mm. Maar hij ging dus zijn volk spelen. Dus het publiek liep wel een beetje leeg.
0: Oké.
1: Okay. Toen zei hij op een gegeven moment: black metal is for pussies. Die man stak ook wel een beetje de draak mee.
0: Ja.
1: Maar het klonk echt super gek. Ik vond het echt een hele absurde. Ik vond het vet.
0: We gaan er naar luisteren, want ik ben inmiddels wel benieuwd.
1: Xastour.
0: Ja, komt-ie.

0: Viseur Des Mondes van de Franse band Alceste hoorde je. En daarvoor dus Xas Tour met Mirrors Made of Misery. En nou ja, weet je, om de omroep ook een beetje plezier te doen en de luisteraars een beetje veilig te houden, doe ik ook eventjes deze boodschap. Denk je aan zelfdoding of maak je zorgen om iemand? Praat erover. Bij 113 zelfmoordpreventie kun je 24/7 anoniem en gratis bellen. Er zijn geen wachtlijsten. Want ja, we draaien vandaag wel muziek die je onder de huid kruipt.
1: Ja, ja, dat zeker.
2: Hou het en touw maar uit de buurt.
1: Ja.
0: Ja, trouwens, Alceste draaide ik met name ook een beetje om nog even Dirk ook te gedenken. Nou ja, goed, hij leeft nog, maar laten we even aan hem denken. Ja. Want hij was degene die ooit in een uitzending van Goolse Groeven daarmee kwam. En ik was al meteen verkocht door deze band. Goed.
2: En toen kocht je meteen ter plekke de plaats.
0: Ter plekke zuizen ben ik dan, hè. Ja, en je kende Elsvast ook,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En jij kent, want ik ken alleen deze plaat, je kent ook een andere werk wat beter, begreep ik.
1: Ja, ja, later wordt het wat meer zweveriger, wat meer post-blackie, dus wat meer met echo's op de gitaren. Ook heel mooi, heel dromerig.
0: Ja, oké, dus wel aan te bevelen.
1: Ja, zeker wel aan te bevelen, ja.
0: En hoor ik daar ook dat hun vroegere werk ook weer anders is? Hoor ik je dat een beetje zeggen?
1: Ja, ik ben nou niet zo'n superkenner.
0: Oké,
1: dus
0: oké.
2: Volgens mij was het harder.
0: Harder, ja. Mm. Ja. Ja, oké. Okay. Hey, en we gaan niet harder nu. We gaan even een wat rustigere vaarwater draaien. Wat
1: heb je? Ja, kijk, we horen zo meteen de band Libidon Hannover. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een band, of eigenlijk een act, is New Wave. Mm-hmm. En die ageren een beetje tegen dat popmuziek eigenlijk altijd vrolijk is. Bijna geforceerd vrolijk.
0: Ja.
1: En hun zeggen dan, ja, de droevenis is daar eigenlijk de rebellie tegen.
0: Ja.
1: En hun zeggen dan eigenlijk dat die vrolijkheid, dat het eigenlijk meer gemaakt is, onoprecht.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan vraag ik mij af, als vraag naar jullie toe, is er ook een mogelijkheid om duisternis onoprecht over te brengen?
0: Interessant.
2: Oh ja.
0: Mijn eerste reactie is dat ik toch ook wel donkere bands heb die ik niet helemaal geloof. Die bij mij niet helemaal binnenkomen.
1: Ja, ik ook. Ja.
2: Populisme.
1: Ja. Populistisch.
2: Ja, dat is heel hard schreeuwen om je punten te maken. En dan geloof
0: en mensen bang maken.
2: Als ik die zie schreeuwen, dan geloof ik het al. Toch ook vaak niet.
1: Mm-hmm. Ja, ja.
0: Ja, de mensen angst aanjagen. Dat een beetje. Ja, interessant.
1: Ja,
0: ik vind het wel een mooie vraag.
1: Meer,
2: dat is wel een interessante vraag.
0: Ja. Ik ga er nog over nadenken. Sadness is Rebellion. En ik vind het wel een geweldige titel.
1: Ja, ja, dus zeker. Heel punk.
0: Ja, hier komt-ie.

0: Never Gonna Die van, niet schrikken, Never Gonna Die van Ensemble Economique. En daarvoor, zoals aangekondigd, Libanon, Hanover, Sadness is Rebellion. En je hoort wel dat donkerte dus inderdaad allerlei vormen kan hebben.
1: Ja. Het is ook wel mooi, hè, die Sadness is Rebellion. Want je hebt tegenwoordig ook van die shirts die mensen aan hebben met Boys Get Sad Too.
0: Ja.
1: Ik vind wel de mannelijke emotie die dan toch weer, dat het genormaliseerd wordt dat het ook is.
0: Ja.
1: Is beter dan de giftige mannelijkheid die de boventoon heeft gevoerd de afgelopen tijd. Dus dan is ook Sadness is Rebellion.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, dus ik vind, je ziet dus ook heel duidelijk die twee bewegingen tegelijkertijd ook ontstaan. Ja. Die manosfeer, daar hebben we nou een jaar of 6, 7 worden we daarmee geconfronteerd.
1: Helaas.
0: En
1: ik moet ook,
0: zeker. Ik ben daar zeker geen aanhanger van. En met de twee jonge zonen hou ik het scherp in de gaten.
2: Ja, dat is uitgebreid over gehad. Dat is ingewikkeld.
0: Ja. Kijk, en ik weet niet of jullie het boek of de serie Normal People kennen van Sally Rooney. Dat was echt een fenomeen tijdens corona, waar het ook over mannelijke kwetsbaarheid heel erg gaat. Dus dat werd een grote hit destijds geworden. Zeker binnen deze context, hè, van het tegengif tegen al die mannelijkheid, is dat echt een aanrader om naar te kijken.
1: Okay. Want ook als je de hoes ziet ook van Libeton Hanover, dan zie je ook een hele... Ja, het klinkt heel gek als je hem niet ziet, maar een naakte man die bij een vrouw ligt op een soort van bed van rozenblaadjes.
0: Oh?
1: Ziet er heel kwetsbaar uit.
0: Ja.
1: De eerste keer toen ik het zag, werd ik er een beetje oncomfortabel van. Omdat het dan toch te veel naaktheid is op een hoes die ik dan liever niet zou willen zien. Maar het is toch mooi en kwetsbaar. Aan de andere kant.
0: Ja, male fragility als een kwaliteit in plaats van een zwakte.
1: Ja.
0: Ja, ik had dat in zo eind jaren 90 met de band Erb Strap. Ik weet niet of je daar uit van gehoord hebben.
1: Ja.
0: Maar die hadden ook hun LP Philophobia. Interessante titel natuurlijk, hè, Angst voor de Liefde. Waar dan op de voorkant staat dan zijn ex. Een naaktportret van zijn ex. En op de achterkant staat zijn eigen naaktportret. Van de zanger Aidan Moffat. En los van de hoes, maar de hele kwetsbaarheid die er uitsprak, dat maakte wel dat het voor mij een plaat was die ik zelf had willen maken. Dus ik ben een steeds wel groot fan van de band.
1: Het is wel bijzonder om jezelf zo open te stellen.
0: Ja, juist. Ja. Die radicale eerlijkheid, dat spreekt mij wel aan. Dus wel interessant dat we zo dat soort thema's ook aanraken.
1: Ja.
0: Meteen meer diepgang. Hey, je hebt er weer iets uitgezocht, Tim.
1: Ja, je hebt een band die heet Happy Days, maar de muziek gaat juist over niet Happy Days. Het is heel cynisch bedoeld.
0: Ja.
1: Het nummer dat we zo meteen horen is Don't Go. En het is dus die depressive suicidal black metal waar we net over hadden.
0: Ja.
1: Het is echt heel melancholisch, heel neerslachtig. Ja. En bij dit soort muziek vertel ik me altijd de vraag van... Want de hoezen en ook de logo's van die bands hebben altijd heel veel galgen erin en zo. En dan...
0: Koketteert ook een beetje.
1: Ja, jij is oké om zelfmoord zo mee te koop te lopen.
0: Ja.
1: Om dat als je eigen ding te presenteren en te verkopen. Er zit een pervers randje aan, vind ik.
0: Dat klopt. En tegelijkertijd, want ik was ook nog nadenken over de vraag die je toen straks stelde. Hè, van kan Dokkerto ook onoprecht zijn bijvoorbeeld? Dat is een interessante vraag. En hierbij denk ik ook van ik ben wel heel erg van de opvatting van waar ligt dus ook schaduw? He, en als je datgene in de schaduw te veel onderdrukt of weglaat of negeert, dan gaat het juist zijn gang. Dus juist het koketteren ermee kan het ook bespreekbaar maken of ergens ook normaliseren. Ik stak er net lichtjes de draak mee dat ik eventjes die zelfmoordpreventietekst voordraag. Maar ik meen het van de andere kant ook best wel serieus, want praat erover. En het is heel normaal. Bijvoorbeeld, ik had rond mijn 14e had ik best wel suïcidale gedachten. En toen ik daarmee tevoorschijn kwam, toen riep mij iemand aan om daarover te gaan lezen. En toen blijkt dus dat in de ontwikkeling van kinderen rondom die leeftijd dat heel gebruikelijk is. Omdat ze namelijk een bepaald moreel besef ontwikkelen en een soort besef van dat je in theorie de macht hebt om jezelf, om over je eigen leven en dood te kunnen beschikken.
1: Ja.
0: En dat is een filosofisch concept wat kinderen dus rond de 13e, 14e krijgen. En los van of ze dan ook suïcidale gedachten hebben, maar de gedachte aan de mogelijkheid alleen al, komt ze heel vaak voor.
2: Okay.
0: En sinds ik dat dus ook bij me gaan benoemen, ik werk al 30 jaar in het onderwijs, en dan komen dat soort thema's natuurlijk ook wel eens voorbij. En ik merk dus door dat te benoemen, bijvoorbeeld bij ouders die zich ongerust maken, dat zorgt er juist voor dat het dan dat de spanning ervan afgaat, dat het gesprek gevoerd kan worden en dat het dan ook gezien kan worden zoals het is, namelijk als een bepaalde ontwikkeling in de hersenen in plaats van een kind dat daadwerkelijk het ook zou overwegen.
1: Ja, vooral niet weg laten stoppen. Gewoon vooral niet een taboe maken. Als je dat doet, dan lijkt me, ik heb geen kinderen, maar...
0: En dus als we daar door het draaien en het praten over deze muziek aan kunnen bijdragen, dan vind ik dat alleen maar mooi.
1: Ja, zeker.
0: Don't go. Wat ook een mooie titel in deze context is, hè. Happy Days. Even kijken. Oh ja, hier is die.

0: In a Lonely Place van New Order. En daarvoor Don't Go van Happy Days. En nou ja, we hadden het er net al over. Van, dat je zo rond die leeftijd van 14 wel best wel een beetje kan koketteren met zelfmoord en dood en zo. Mm-hmm. En toen dacht ik meteen van, ja, hoe zat het bij mij? Ja, ik was in die tijd fan van Joy Division en New Order. En ik vond Ian Curtis echt wel een interessant figuur. Die natuurlijk ook...
1: ook aan zelfmoord, ja.
0: Ja, zelf ten onder is gegaan. Zoals je in de prachtige film Control van Anton Corbijn kan zien.
1: Ik heb hem een paar weken terug nog gezien in het
0: ja, ja, prachtige film. Ja. Dit was dus New Order. En ja, mensen die de band kennen van Blue Monday, die zullen wel zeggen van... Hé? Maar dit was een nummer wat nooit door Joy Division, of door Ian Curtis geschreven is. Dat hebben ze daarna als eerste single uitgebracht. En als je de eerste singles van New Order luistert, die zijn echt niet te vergelijken met wat ze daarna zijn gaan doen. Dat is nog best wel behoorlijk donker. Maar ja, ik vind dat dus wel heel tof. En dus al sinds mijn 14e.
1: Ja, heel mooie, mooie muziek.
0: Ja, wel hè. Kijk, nou, we vinden echt wel common ground hier vandaag.
1: Ja, ja zeker. Een tijdje was op Lowlands. Wow, dat was echt...
0: New Order?
1: Ja, dat is
0: ja,
1: echt
0: ja,
1: gaaf.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, en ze hebben heel verschillende dingen gedaan, maar het heeft altijd wel een bepaalde kwaliteit.
1: Zeker. Ik had toen die avond van tevoren bepaalde substanties geconsumeerd.
0: Wel? Oh.
1: En op die nawee daarvan,
0: die
1: order was echt perfect samenloop.
0: Ja, ja, ja, want die melancholie die kikt er dan nog wel extra in. Hè?
1: Ja, dat was echt goed. Ja. Ja.
0: Ik denk dat dat ook is waarom ik bijna alles wat ze doen wel een bepaalde kwaliteit vind hebben. Omdat er altijd die melancholie in zit.
1: Ja, en ook oprecht.
0: Ja, ook oprecht,
1: echt de oprechte. Zeker met Ian Curtis en met Joy Division.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, ja, ja, ja, die ging tot de bodem. Ja, letterlijk dus ook. Ja. En bij New Order heb je, dit hebben natuurlijk echt wel van die dance dingen, maar er zit toch ook wel altijd net een beetje dat...
1: Droefenis erin.
0: Die droefenis zit er ook in. Ja, en wat ik nog specifiek wil benoemen, in dit nummer zit ook een melodica. En ik heb echt een zwak voor een melodica's. Het zijn eigenlijk natuurlijk een beetje cheapo kruising tussen accordeon en harmonica. Maar op de een of andere manier, juist dat cheapo ervan, dat geeft het iets breekbaars, waardoor het bij mij echt binnenkomt. En ik wil nog altijd een keer een radio-uitzending maken met alleen maar liedjes waar melodica in zit.
2: Oh, ik doe mee.
0: Ja, ja.
1: Kan je erop spelen?
0: Ik heb er thuis in en ik kan erop spelen, inderdaad. Ja, ja.
1: Als je dan die uitzending doet, gewoon je meespeelt met de nummers, live.
0: Ik weet niet of het daar per se beter van wordt, maar het wordt er wel leuker van. Ja, maar goed, kijk, Augustus Pablo.
2: Ik wil zeggen, daar moet je de dub ook echt in.
0: Zeker, ja. Maar natuurlijk, we gaan allemaal naar Best Kept Secret, hoor ik net.
1: Ja.
0: De Gorilla's, Damon Albarn heeft natuurlijk een grote rol gespeeld in de heropleving van de melodica.
2: Ja.
0: Ja. We dwalen af trouwens. we gaan naar... Of nou juist niet, we komen tot de essentie, dat kan ook. Hè? Mooi. Hey, we gaan naar Belwich, zie ik.
1: Ja, Belwich, een funeral doom band. Wat we zo meteen horen is Beneath the Mask.
0: Mm-hmm.
1: En je hoort een instrumentgebruik van de leden van Belwich. Maar daaroverheen ligt een soundclip uit de film The Mask of the Red Death.
0: Mm-hmm.
1: Je hoort ze eigenlijk Vincent Price. Want trouwens, Mask of Red Death is een verhaal van Edgar Allan Poe.
0: Oh.
1: En is ook verfilmd met dus die film met Vincent Price erin.
0: Bekend van?
1: Bekend van The Raven, natuurlijk. Ja.
0: Nee, ik bedoel Vincent Price.
1: Ook bekend van Dracula of zo. Horrorfilms.
0: Ja, wel hè, ja, precies. Ik dacht dat hij ook... En was hij niet ook de stem van Thriller? Van,
1: dat is ook Vincent Michael Price. Jackson. Klopt, ja, zeker. Ja, ja. Maar wat je dus hoort, dat het verhaal, dat gaat er eigenlijk over dat er heerst een ziekte in de wereld. En een hele rijke baron, die zit zo in zijn kasteel veilig van die ziekte.
0: Oh ja.
1: En die heeft dan een feest voor al zijn vrienden. Een soort van corona-feestje van avant la lettre.
0: Ja, ja.
1: En hij is allemaal aan het feesten en aan het drinken. En op een gegeven moment komt er een onverwachte gast binnen.
0: Ja.
1: Heeft dus een rood gewaad aan.
0: Mm-hmm.
1: En dan tijdens deze soundbite merkt hij dus, of komt hij erachter, dat het de dood is die hem komt halen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En heel dat nummer is eigenlijk hij die reden voert met de dood om dan toch niet te mogen sterven.
0: Ja.
1: Maar toch, iedereen komt aan zijn eigen dood. Dus Beneath the Mask is de dood, zijn eigen dood.
0: Ja.
1: Dus ja, het is een hele, hele mooie, zeker met die instrumentatie eronder, een hele mooie samenvoeging van
0: film en muziek. Ik ben heel benieuwd. Ik maak nog een heel klein uitstapje. Ik ben docent Nederlands, letterkundige.
1: Ja.
0: En misschien hebben jullie het vroeger op school ook gehad, het gedicht De Tuinman en de Dood.
1: Ja,
0: oh, daar moet ik nou opeens aan denken. Hè? Ook, die probeert
1: mijn
0: ook
1: heer, een ogenblik.
0: Ja, precies. Ja, en hij vluchtte naar Isfahan. Maar ja, oh ja, ik dacht al, hoe moet ik nou s'avonds daar hem gaan halen die ik vanochtend hier nog zag staan?
1: Ja, echt.
0: Nou goed, Bellwitch met een literair kunststukje, Beneath the Mask.
1: Ja.

0: Ship of Fools van The Residents hoorde je. En daarvoor Beneath the Mask van Bellwitch. Ja, en dat nummer van The Residents dat kwam zo bovendrijven door dat hele filmische nummer van Bellwitch. Verstild en dreigend. Toen dacht ik ook aan The Residents. Met hun literaire verwijzing naar Plato, hè, het narrenschip. En de mensheid die op stuurloze boten is terechtgekomen. Misschien ook wel een mooie metafoor voor wat er op diverse plekken in de wereld gebeurt op dit moment.
1: Ja, sorry, ik vind het altijd dat het dan vanuit Plato al hommelens is, dan is het misschien niet zo erg dat we denken.
0: Het is niet zo uniek als we denken.
1: Misschien is dat een betere verwoording.
2: Ik was de eerste keer dat ik erachter kwam dat de beschaving niet alleen maar een stijgende lijn was, was ik echt boos op mezelf. Dat ik zo naïef had kunnen wezen. Dat te geloven.
0: En dat proces zitten denk ik meer mensen in op dit moment in de wereld. Ik moet ook altijd. Ik ben wel gefascineerd door, verwaarloosde organisaties. Ik heb in een aantal verwaarloosde organisaties gewerkt, hè, en dat is altijd een kwestie van slecht leiderschap. Dus het narrenschip. En ik gebruik heel vaak een oude fabel van de kikkers die een koning willen. Om uit te leggen. Die kikkers die zitten dus in een pool en die willen een koning. Want daar hebben ze eigenlijk wel recht op, vinden eigenlijk, dat ze dat wel moeten krijgen. En dan gooit God, die gooit dan een stok in het water. En die kikkers die beginnen daar een beetje zo te onderzoeken. En die komen erachter, die stok die doet niks. Dus ze gaan ze het beschimpen en erop springen. En op een gegeven moment gaan ze dus naar God en gaan ze zich beklagen van, dit is niet de koning die wij willen, hier hebben we niks aan. En als antwoord gooit dan God een slang in het water en die vreet dan al die kikkers op.
1: Wat is dan de moraal in het verhaal?
0: Dat je dus wel kan klagen over je leiders, maar het kan, je weet niet wat je ervoor terugkrijgt als je ze de kop afslaat. En dat zie je dus wel vaak in verwaarloosde organisaties. Daar zijn ze altijd heel negatief over de leiders. En dan gaat de kop eraf en de leider moet opstappen. En dan denken ze dat het leed geleden is, maar dan begint het eigenlijk pas.
2: Juist.
1: Dat zie ik dus bij de opkomst van het fascisme in
0: tada.
1: Jaar 20, 30.
0: Precies. Dus dit op allerlei lagen speelt dit principe eigenlijk. Ik moest ook, omdat jij zegt van als Plato het er al over had, in die oude fabels zit al zoveel wijsheid. En wij dachten altijd dat die oude beschavingen dat allemaal maar primitief en zo was, hè, vanuit die voortgangsgedachte.
2: Ja.
0: Omdat wij nou microchips kunnen maken. Maar op existentieel niveau zaten ze toch niet zoveel naast duizenden jaar geleden.
2: Ik weet ook niet meer of de vooruitgang waar we het dan over hebben, over nieuwe ontwikkelingen, of dat dan innovatie, of dat dan altijd nog de juiste route is.
1: Wat moeten we met de moderne stok?
2: AI het beter maken dan social media ons opgeleverd heeft?
0: Wat je wel ziet is dus, omdat de democratie, veel mensen vinden de democratie natuurlijk tandeloos. Eeuwig poldermodel en lullen en dit en dat. En die wensen dan weer mensen als Trump en Orbán en Poetin. Stevige leiders die het land vooruit
2: brengen. Hongarije is nu terug om de andere kant op.
0: En welke prijs hebben ze daarvoor betaald in die periode daarvoor? Hè?
2: Ja.
0: Goed, voordat we te al te politiek worden. Suspiria zie ik klaarstaan. Tim, licht eens toe.
1: Ja, Suspiria, allegedly dance floor tragedy. Het is wel echt een onmogelijk uitspreekbare titel.
0: Wow. Een tongbreker.
1: Ja, een tongbreker. Suspiria, ook vernoemd overigens naar een film van Dario Argento, jaren 70 volgens mij.
0: Oh, mag ik nog een heel klein zijsprongetje maken? Ik was een paar jaar geleden toevallig in Locarno op vakantie en er was daar het filmfestival.
1: Ja?
0: En we gingen daar, gaan we toch een film kijken. En voorafgaand aan de film kreeg Dario Argento daar de Gouden Panter of zoiets. Of wat is het ook alweer daar? Ik heb hem gezien. Ik kreeg hem uitgedeeld. Suspiria. Ik ken ze vooral ook van de films, de soundtracks van Goblin.
1: Ja, Goblin. Ja, okay. Fantastisch. Ja, had ik ook kunnen meenemen.
0: Maar. Ja, wel. Ja. Oké, goed. Maar Suspiria.
1: Suspiria, allegedly dance floor tragedy. Ja, het is meer golfachtig.
0: Ja.
1: Ik heb best wel veel wat zwaarmoedigere dingen meegenomen. En dit is wat meer. Het klinkt duister, maar eigenlijk is het ook meer feestelijk. Dus het is meer, we doen alsof we duister zijn, maar eigenlijk is het gewoon een feestje. Zoals menig metal festival, denk ik.
0: Oké, maar is dit dan een voorbeeld van onoprechte duisternis?
1: Het is denk ik spelen met de duisternis zonder hem te omarmen.
0: Oké.
1: Zoiets.
0: Ik ben wel benieuwd hoe het klinkt nu.
2: Mooi omschreven.
0: Huh? Kom er maar in, Suspiria.

0: Ja, ik dacht, ik gooi er gewoon iets creepies achteraan. Achter The Shining. Suspiria. The Shining komt nog. Suspiria hadden we net. Ik had een stukje van Eduard Artemiev. En dat is een Russisch componist die de muziek schreef voor de films van... En dan kom ik niet op de naam natuurlijk, van de regisseur. Dit was in ieder geval van de film The Mirror. En je hebt ook... Ik kom er zo op terug. Ik kom er even niet op. Ik denk, ik improviseer me er wel doorheen. Russische filmmaker. Hij heeft ook die filmen gemaakt in die kerncentrale, waar vervolgens de hele crew van is overleden door de straling. Nee?
1: Dit klinkt wel interessant.
0: Ja, wel. Oké. Okay. Ja. Terwijl jij vertelt over Shining, ga ik heel even snel spieken hoe die regisseur nog weer heet.
1: Ja, we gaan zo meteen luisteren naar Shining. Die hebben een nummer in het Noors. It ligare et sec narmar total jevla utfrisning, volgens mij.
2: Nou, best netjes. En
0: dat kwam best in de buurt.
1: Ja, en dat is vertaald. Je hebt het opgezocht.
2: Oh.
1: Ja, ik weet niet wat mijn naam
0: is. Wat het betekende is nog een stap dichter bij de totale klote isolatie.
1: Ja.
0: Zegt Google Translate.
1: Ja. Het is wel ook heel erg gemeend, want die zanger die heeft een hele hoop drugsproblemen gehad. Ging ook in en uit de rehabilitatieklinieken. En wat het dus in zijn oude vroege tijd deed, is tijdens de optreden zichzelf snijden met glas.
0: Oh,
1: en dan bloedend door het publiek lopen en zijn bloed aan iedereen afvegen.
0: Oh ja.
1: En hij heeft dus ook een boekje uitgebracht met zijn songtitels, zijn songteksten erin.
0: Mm-hmm.
1: En ieder boek is gesigneerd in zijn eigen bloed.
0: Ja.
1: Super metal, dus ik heb dat gekocht. Ja. En er zit dus echt inderdaad gewoon een bloedveeg van hem in dat boek.
0: Ja.
1: Heel naar.
0: Heel naar, ja. Ja. Okay. En wie was ook alweer, nou daar halen we weer af. Wie was ook alweer die zanger? Diamanda Galas.
1: Diamanda Galas, ja.
0: Diamanda Galas die heeft ook eens een keer geadverteerd dat na haar optreden ze haar platen ging signeren met bloed. Dus mensen stonden in de rij om dat te laten doen. Alleen hadden ze nog niet door dat het met hun eigen bloed was. Dus niet met het bloed van Diamanda Galas.
1: Dat is wel heel cool ook.
2: Ja, en ik zou dat wel mee gedaan hebben.
1: Ik ook. Maar ik vind Diamanda Galas niet om aan te horen.
2: Dan had ik het toch niet gezien.
0: Maar wel een goede anekdote. En ik moet ook denken aan Marina Abramovic, die ook van dat soort extreme body art heeft gedaan.
1: Ja, zeker.
0: En dat staat in een museum. En de Shining waarschijnlijk niet.
1: Dus gewoon Shining, hè, zonder de...
0: Oh, sorry. Dus er is ook nog een soort arbitraire grens tussen wanneer is het nou kunst, hè, Marina Abramovic. en wanneer is het een of andere ranzige dead metal zanger. Ik sla het even plat, hè.
1: Dat is natuurlijk wel de vraag, want waarom zou Shining niet kunst zijn die bloedend door het publiek loopt?
0: Ja.
1: Wanneer is het gewoon pulp en shock en wanneer is het kunst? Dat is ook met films zo, hè?
0: En het grensgebied daarvan is natuurlijk wel het meest interessante soms.
1: Ja.
0: En soms is het eerst pulp en wordt het daarna kunst. Want ik denk dat Marina Abramovic in het begin ook nog niet helemaal als kunst werd geaccepteerd met haar extreme performances.
1: Ja.
0: Natuurlijk wel een shocking ervaring. Ik heb intussen natuurlijk mijn huiswerk gedaan. André Tarkovsky is natuurlijk de regisseur die ik bedoelde. En de film in de kerncentrale is Stalker. Die onlangs nog in Cinecittà werd vertoond. Ja, 3 uur lang psychedelische mindfuck. Mirror is een andere film van hem. En Solaris is ook een film. De donkerkant van de mensheid komt zeker aan bod. En dat was ook wel te horen in de muziek van Eduard Artemiev. Goed. Shining?
1: Ja, nog even vragen jullie. Vinden jullie het oké als een artiest bloedend zich afvegend door het publiek heen loopt? Of gaat dat te ver?
0: Ik ga niet in zijn buurt staan.
1: Ga je wel naar het optreden?
0: Dat zou van de muziek afhangen. Ik zou niet per se voor de performance gaan. Ik merk, ik zie het ook een beetje als een gewetensvraag. Ik vind dit soort schurende kunst, zal ik maar zeggen, vind ik heel interessant.
2: Ja, ik ook.
0: Maar ik merk wel dat ik ook wel weer zo fijngevoelig ben dat ik dat het beste kan doen met een bepaalde ofwel fysieke afstand of een ironische afstand, ironische distantie.
1: Ja.
0: Dus of ik er echt bij ga staan...
2: Heeft hij daar een doel mee?
1: Chockeren, denk ik. Chockeren en ook iemand die psychisch niet helemaal in orde is.
2: Hm. Misschien.
0: En dat vind ik dan eigenlijk weer te makkelijk.
1: Ja.
0: Want waanzin en gezondheid, dat vind ik ook zo'n arbitraire grens.
2: Of zou het hem ergens mee helpen?
0: Ja. Ik ben bijvoorbeeld wel ooit naar het concert van Daniel Johnson geweest. Toen hij ook echt al behoorlijk van de kaart was.
1: Wie is dat?
0: Daniel Johnson is een singer-songwriter uit de jaren 80. Die vrij zware autisme had. Op zich in de jaren 80 nog wel uit zichzelf muziek maakte en ging optreden. Hij wou dat heel erg graag, want hij wou namelijk geld verdienen zodat hij instrumenten kon kopen. En vooral stripboeken, want hij was ook een ontzettende stripfanaat. Maar hij is in de loop der jaren steeds slechter geworden. Maar hij was wel echt een cultfiguur. Kurt Cobain was ook een fan van hem bijvoorbeeld. Liep met t-shirts van hem rond. Dus die optredens die hij deed, die werden in de loop van de jaren 90 werden die steeds problematischer. Omdat hij eigenlijk ook een soort van paniekaanvallen en dat soort zaken kreeg bij concerten. Dus het was wel tandenknarsend soms. Maar hij heeft wel de laatste tournee die hij deed, had hij echt een goede band die ook goed voor hem zorgde. En daarmee is hij ook een 013 geweest. Hij kan niet zo echt fantastisch zingen, maar ergens gaat het ook door merg en been. En het is gewoon best wel mooie muziek. Maar van de andere kant is het ook een soort van ramptoerisme.
1: Het is dan misschien niet helemaal oké om het te staan dan. Misschien.
0: Ja. Wat je bij Brian Jones' Masker in zijn slechtste tijd ook wel een beetje had. Hè?
2: Dat ging niet goed.
0: Dat je denkt van, nou, als hier geen vechtpartij ontstaat, dan wil ik mijn geld terug. Ja,
2: heel destructief.
0: Ja.
2: Ik moest jouw naamgenoot, Mouse. Nee.
0: John Mouse.
2: John Mouse.
0: Ja. Die heeft natuurlijk ook een act waar
2: is dat
0: waar...
2: een act? Of is dat een...
0: Ik denk dat het wel authentiek is.
2: Neurodivers brein.
0: Ja, hij is zeker neurodivers.
2: Het lijkt voor hem... dat is dus een ja. Het lijkt voor hem een soort van...
0: Uitlaatklep.
2: Ja.
0: Ja, daar is het. Hij heeft wel van... Kijk, hij kan... Met hem kun je wel een goed gesprek voeren en hij weet wat hij doet en hij maakt goede zakelijke afspraken. Hij kan over het concept achter de kunst. Hij heeft een master of een PhD in filosofie, geloof ik. Het is verder geen domme man. Hij weet wat hij doet, maar het is wel ook iemand die allerlei tics heeft.
2: Heb je dat wel eens gezien of niet?
1: Nee.
2: Ja. Ik heb hem niet live gezien hoor, maar op beeld.
0: Kijk, een paar keer. Ja. Ja. Heel intens.
2: Ja.
0: Ja, wij zijn wel wat gewend. Ja, zeker. En ook behoorlijk spastische bewegingen. Ja. Voor mensen die daar niet op bedacht zijn, is dat best wel unsettling.
1: Ja. Ja.
0: Maar het is niet iemand die de draak steekt. Ik bedoel, het zijn wel echt de demonen in hemzelf.
2: Ja.
0: En dat zit ook in zijn muziek en in zijn teksten. Komt dat ook wel echt terug. Ja. Maar goed, we kunnen ook nog wel eens een keer een uitzending maken over outsider artists. Want dit is de categorie die ze daar vaak op plakken.
1: Dat is wel
0: ja. Ja. Ik
2: komen toch weer bij 16 Horsepower ook.
0: Ja. Die dus zich behoorlijk normaal gedroeg gisteren, maar ook wel eens anders heeft laten zien. Ja.
2: Ja.
0: Ik zie wel een mooie samenwerking weer met z'n drieën. Outsider art. Ja.
1: Klinkt goed.
0: Moeten we doen. We gaan naar The Shining.
1: Ja, gewoon Shining. Hè?
0: Nog een keer. Ja. Shining met de illegale etensteek nemare Total Jeff Leeuwe Friesning.
3: Ja. As I was going up the stair, I met a man who wasn't there. He wasn't there again today. I wish he'd go away.

0: Beste luisteraars, ik had hier net eventjes mijn studiegenoten gevraagd of ze konden raden welke IJslandse band dit was. En ze kwamen er niet op. Het was Sigur Rós. En ik moet toegeven, als de zanger zijn mond houdt, is het ook een stuk lastiger.
1: Hmm.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Hij loopt leeg.
0: Hij loopt leeg, ja. Oh ja, ik moet even mijn jingletje aanzetten. Ja, van de film Angels of the Universe, de soundtrack daarvan, hoorde je het nummer Death Announcements and Funerals.
1: Heel mooi.
0: Om het gezellig te houden. Vet. Ja, muziek geschreven door Hilmarsson. En dus in dit geval uitgevoerd door Sigur Rós. Dat krijg je dus als je veel praat en lange nummers draait. Dan ben je zo op het laatste kwartiertje. Dus we moeten even het hoognodige dat we echt nog willen laten horen. Dat moeten we nu gaan doen, anders dan redden we het niet meer.
2: Het is twee keer knipperen en dan is het voorbij.
0: Ja, precies. Ja, want die vergankelijkheid is moeilijk te dragen.
2: Ja, zeker. Dat is wel een uitspraak voor zware bieren.
0: Inderdaad. Ja, wel hè. Ja. Ja, zware muziek en zware bieren, inderdaad. Want jullie kunnen het niet zien bij... Maar hoeveel procent zitten we inmiddels op?
1: 10,5.
0: Oh, kijk. Nou.
2: Ja.
0: We hadden in ieder geval één band allebei in ons lijstje gezet.
2: Ja, Songs Ohio, Jason Molina die erachter zit. Ja, natuurlijk.
0: De man die zichzelf doorddronk.
2: Ja, echt een tragische figuur.
0: Ja.
2: En ja, het nummer je zo meteen hoort, Lioness, is ook een heel droevig nummer eigenlijk over de liefde aangaan met iemand waarvan je weet dat die je eigenlijk gewoon mentaal gaat verslinden, maar toch jezelf eraan overgeven. Mm. Hij beschrijft zeg maar een scène, ik sta aan de ene oever van de Nijl, aan de andere kant is een leeuwin, de vrouw. Mm-hmm. En ik wil eigenlijk dat die vrouw me helemaal opvreet. Gewoon, als mijn hart moet breken, dan liever tussen jouw kaken. Dus ik zwem al naar jou toe. Want je kan niet snel genoeg bij mij komen. Het is zo dramatisch. Ja, heel mooi.
0: Ja, prachtig.
2: Ja.
0: Van de gelijknamige fantastische LP van Songs Ohio, ja. Lioness.
2: Zeker.

Ja, en na die tragische Jason Molina, ook die eveneens tragische Vic Chestnut, singer-songwriter die niet oud geworden is en ook flink wat alcohol dronken.

0: Dus dank jullie wel daarvoor, Steven, Tim.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja.
1: Was leuk.
0: Ja.
2: En dank jullie voor de muziek. Ik heb veel geleerd vanavond.
0: Ja, nou, dank. Ja. En ik stel voor dat wij over een tijdje echt een keer die uitzending over Outsider muziek gaan maken. Want ik merkte daar bij jullie allebei opeens vonkjes in jullie ogen.
2: Ja.
0: Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
3: Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
4: The Init. Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
3: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

0: luisteren via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
2: Hey girl, you need a lift?
3: Uh-huh.
2: I got this big black caddy outside to take you wherever you want to go.
3: Oh, really?
2: You want to see it?
3: Yeah.

Nigel.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt